0: Hey, gomme goed, joh, boeken, gomme goed, wel. De baas, de baas, de baas.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.